Natalie Williams begleeten Junglist Hier naja Goldie op singer naja Nightster Nummer, die is Jungle Days. En die derf hat nu net veel. Schijn dat ook genomen dat getuned zit 2 bis 7. Op de ontzettend van mijn radio 9,7 van augustus 2026 aan de emission Talk City Mathe Night.